Box was wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een zogenoemd Masters 1000 toernooi. Dat is het op één na hoogste niveau. Blocks klimt daardoor op de wereldranglijst wel naar plaats 35. Zverev speelt de finale morgen in Madrid tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Is dat. En in het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselare werd het 1-3. Dinsdag vindt de tweede wedstrijd plaats. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen, is de nieuwe landskampioen. Vannacht toenemende bewolking met kans op een lokale bui rond 10 graden. Morgen start met zon en wolken en is er overal, vooral in de late namiddag en avond, kans op stevige regen- of onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en harde windstoot. Wel nog warm morgen, tot 25 graden in de Kempen, 18 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: mannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Verenigde Staten gaan 5000 militairen die in Duitsland gekazerneerd zijn, daar weghalen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zo net bevestigd. De troepen zullen Duitsland tussen de 6 en 12 maanden verlaten. De aankondiging komt er na herhaaldelijke dreigementen van president Trump om troepen uit Europa weg te halen. Hij deed die uitspraken nadat hij vond dat er niet genoeg Europese steun was voor zijn militaire operatie in Iran. Hij haalde vooral uit naar Duitsland, maar ook naar Italië en Spanje onder meer. Ondertussen heeft Trump ook een brief geschreven aan het Amerikaanse parlement met de boodschap dat de vijandelijkheden met Iran voorbij zijn sinds er een staakt het vuren van kracht is. Een definitief vredesakkoord is er niet, maar met de brief vermijdt Trump dat hij aan het parlement toestemming moet vragen om de acties tegen Iran na 60 dagen verder te kunnen zetten. Bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn vrijdag opnieuw zeker 12 mensen gedood. Onder de slachtoffers ook weer kinderen. Israël blijft er naar eigen zeggen doelwitten bestoken van de pro-Iraanse militie Hezbollah, ondanks een staakt het vuren dat van kracht is. In het militair kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg blijven brandweerkorpsen uit 4 zones vannacht nog nablussen en waken dat de brand er niet heropflakkert. Rond half vijf vrijdagmiddag was er een natuurbrand uitgebroken om een nog onduidelijke reden. In het domein was door de droogte al code oranje van kracht, maar dat is ondertussen opgeschaald naar code rood. Maar de brand zelf is nu dus wel onder controle, zegt burgemeester Marleen Kaufman van Leopoldsburg.
4: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus

0: een vrijlating. Mladic is 84 en heeft volgens zijn advocaten niet lang meer te leven. Ook vorig jaar probeerden ze hem al een keer vrij te krijgen, maar aan die aanvraag werd toen geen gevolg gegeven. Over Ratko Mladic meer uitleg door Wim Schepens.
1: Mladic is een voormalig Bosnisch-Servische legerleider. Hij zit momenteel in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in de Joegoslavische burgeroorlog half jaren 90. Mladic zat 16 jaar lang ondergedoken, maar kon in 2011 opgespoord en opgepakt worden. Het internationaal strafhof in Den Haag oordeelde dat hij schuldig was aan onder meer genocide of volkerenmoord. Onder aanvoering van Mladic werden in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens afgeslacht door Bosnisch-Servische troepen.
0: In het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, in 2 sets. Blok was wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Blok klimt wel naar plaats 35 op de wereldranglijst. De finale in Madrid gaat dus tussen Zverev en nummer 1 in de wereld, de Italiaan Jannik Sinner. En in het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselaren werd het 1-3. Dinsdag vindt de tweede wedstrijd plaats. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Vannacht toenemende wolking met kans op een lokale bui rond 10 graden. Zondag, of zaterdag liever, start met zon en wolken en is er overal, vooral in de late namiddag, kans op stevige regen- of onweersbuien. Wel opnieuw warm tot 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joop Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag zeker 12 mensen gedood bij aanvallen van het Israëlische leger. Die aanvallen blijven voortduren, ondanks een staakt het vuren. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. Er vielen ook 21 gewonden. Het Israëlische leger beweert dat de aanvallen gericht zijn tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. De brandweer zal de hele nacht nog blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal en dat zal morgen ook nog wel zo zijn.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In het voetbal in de relegation playoffs heeft Zult Waregem de wedstrijd tegen Cercle Brugge gewonnen met 2-3. Zult Waregem is daardoor zeker van de eerste plaats in die playoffs. Dender is ook al zeker van de laatste plaats en speelt een barrageduel tegen Lommel of Beerschot om in de hoogste klasse van het voetbal te kunnen blijven. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau en hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking, wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer, vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14 nieuws.